0: Jensen.
1: Liefste.
0: Ik wil niet.
1: Wat heb ik gedaan?
0: Jij laat toe dat Rudolf gestraft wordt.
1: Rudolf gestraft?
0: Ik heb alles gehoord dat je moeder hem kwelt zonder mededogen.
1: Zo wordt hij door haar tot keizer gedrild.

Ik heb een ultimatum voor je opgesteld. Als je me niet verliezen wilt, volg het dan op. Ik wil over de opvoeding van mijn kinderen beslissen. En van nu af aan bepaal ik zelf wat ik doe en laat. Hier, lees wat ik geschreven heb en kies. Voor je moeder of voor mij. En laat me nu alleen.

0: Toen jij nog om mijn hand vocht, toen probeerde je ook altijd indruk op mij te maken met je voeten.
1: En jij zei altijd dat ik de beste danser was die je kende.
0: Ja, ik wilde je niet beledigen.
1: Toen was je dus ook al niet eerlijk tegen me.
0: Oh, Leontes!
2: Dansen tot de morgen maken, ons geen zorgen, alle zorgen bewaren we tot morgen. Dansen alsjeblieft.